0: bij de Amersfoortse kei begon je al te sukkelen. Die zullen we je nooit meer zien. Jouw mooie, oude, trouwe paardenkop.
1: Ja, dat had ze.
0: Je paardenhoofdstel hangt nu in een mottenzak bij ons in de kast.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Radio Groot Aandert. Familie Radio.

tussen Kortrijk en Lauwe, Blans en zijn Bert. Meisje, oh een kie, want het is het kie werd. Een paard en een karre, al wel 100 jaar lang, doet toch langs diezelfde.

Je zaagt je zo zot wat een strand te zien. Er zijn nu toch veel beter dingen om te rien. Een kar och jere, dus het klappen niet werd. En wat voor speciaal is er nu aan een paard.

En als je dat ziet, een groot gat en een stert. En hij vertelt van zijn grote voyage, met paard en karre en heel zijn menage. O, Blanse, Blanse, Blanse en zijn paard. Jack, Jack, you Jack, mijn paard. Het paard stapt voor de ook veel diepe gedachten, wat hij van zo'n beest nog niet zo verwacht. Die smerige auto's, dat stinkt ongezond. Hij kruilt je een terneuze van een paardenstront.

Hij weet heel goed, er had niks van verloren. De Musnepstraat gaan er niet van dood. De zijn stank is een ander zijn brood. O, blanse, blanse, blanse zijn paard. Jack, Jack, je Jack, paard. Ja, zo is het leven en zo is het goed. Hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vlieg naar de maan en schiet al kapot. Ik zeg, ik moet dat, wie is er hier de zot? Blanse,

0: Jack, Jack, yeah Jack, oh.
1: Het was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

het laatste kusje. The Manhattans en Kiss and Say Goodbye. Grote hit was het 50 jaar geleden in 1976. In de hoogste regionen van de Europese hitlijsten bleef het toen 3 weken staan. En goedemorgen, het is vrijdag geworden. We zijn 14 augustus. Welkom in het ochtend Radio Feuilleton. Ja, gisteren toch een beetje geschrokken. Want de Groningse oud-burgemeester en PvdA-politicus Wallagen is overleden. Hij is 79 jaar geworden. De familie heeft dat aan de gemeente Groningen laten weten. Ja, we zijn diep geraakt door het overlijden van Jacques Wallagen, zegt de huidige burgemeester Kamminga in een reactie. Hij heeft veel betekend voor Groningen. Ja, Wallagen werd op jonge leeftijd wethouder in Groningen. Daar maakte hij voor de Partij van de Arbeid zijn intrede in de Tweede Kamer. 8 jaar later werd hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. In 1994 keerde hij weer terug naar de Tweede Kamer, deze keer als fractievoorzitter. En 4 jaar later nam hij definitief afscheid van het Binnenhof en werd hij burgemeester in Groningen. En dat bleef hij tot 2009. Ja, hij is overleden. Hij is niet meer, hè. Nee, rest in peace. De oud-burgemeester van Groningen, Jacques Wallagen, van de Partij van de Arbeid. Goed, ja, het was een warme nacht, hè, jongens. 13 tot 20 graden. In de stedelijke gebieden koelden het ook niet verder af dan 22 graden. Maar ja, het is... Het was een zweetnacht, ja. Ja, ik weet niet of het de komende nacht richting zaterdag ook weer zweten wordt. Maar ja, het wordt in elk geval vandaag een hele warme dag. Rond de 37 graden, hè. Dus ik zou zeggen, zet maar een voetenmatje klaar.

back-to-back classic hoorde je met Gangsta's Paradise bij je voor de wekker wakker. Goedemorgen, het is vrijdag 14 augustus. We kijken even naar het nieuws. Ja, familieleden maken zich zorgen over een dierbare aan boord van het Amerikaanse vliegdekschip, de USS Abraham Lincoln. Het schip is al 9 maanden op zee. Wat een wissel trekt op de voorraden en het sanitair. Een aantal bemanningsleden zouden zelfs van boord willen springen. Ja, dat is chaos op het schip. Ja, de 5000-koppige bemanning van de Abraham Lincoln vertrok vorig jaar november met een missie in de Zuid-Chinese Zee. Toen de spanningen met Iran opliepen, werd het vliegdekschip naar het Midden-Oosten gestuurd. Ja, de Abraham Lincoln bevindt zich nog altijd in de golfregio. Ook al had de inzet in mei afgerond moeten zijn. Ja, de bemanning is daardoor nu al meer dan 250 dagen op het water. En in al die tijd zijn ze slechts 2 dagen aan de kant geweest, zo meldt de nieuwssite MS Now. Ja, volgens de democratische senator Richard Blumenthal, de voorzitter van de Senaatscommissie voor Defensie, die mankeert er inmiddels van alles aan het schip. Er zouden tekorten zijn, het eten is op, het rantsoen is van slechte kwaliteit. Dus het gaat niet goed. Ja, men maakt zich nu zorgen over de bemanningsleden van het vliegdekschip USS Abraham Lincoln. Ja. In het oosten van Japan ook weer een ramp voltrokken. Ik weet niet of je het gelezen hebt. Er zijn 4 doden gevallen als gevolg van de zware regenval. Ook wordt er nog het een en ander vermist. In Shiba viel in 24 uur 360 mm regen. De meteorologische dienst van Japan heeft het hoogste waarschuwingsniveau afgekondigd in verband met mogelijke aardverschuivingen. Volgens het persbureau worden 126.000 mensen in Japan in het gebied opgeroepen te vertrekken. Ja, ze worden opgevangen in meer dan 200 evacuatiecentra's. In Shiba, in Japan, staan straten en spoorwegen onder water. Ook zitten er 25.000 huishoudens zonder stroom. En de gouverneur die spreekt van een extreem ongewone situatie. Ja, het leger wordt zelfs in Japan ingezet om een klein beetje...

hele relaxte dagtopper vandaag van Puls. En time goes by, comes love. Het is de dagtopper van deze vrijdag, de 14e augustus. Ja, op deze dag trouwens in 1248, het is even geleden, de bouw van de Dom van Keulen begint. En voor het eerst wordt er op het Amerikaanse continent een mis opgedragen. En dat gebeurde in 1502 op deze dag. Ja, en in 1880 trouwens, het duurde eventjes, want in 1248 begint men met het bouwen van de Dom van Keulen. En in 1880 is die pas voltooid. Ja, men heeft er dus lang over gedaan. Ja, de bouw heeft op de dag af 632 jaar geduurd. Moet je nagaan, dat is niet mis. En in Frankrijk, op deze dag in 1893, worden de eerste rijbewijzen afgegeven. Ook toen kon je zo'n papiertje alleen krijgen dat je met goed gevolg rijexamen had gedaan. Hè. Dus de eerste rijbewijzen in Frankrijk sinds 1893 op deze dag. En 50 jaar geleden hadden we al Kiss and Say Goodbye van de Manhattans uit 1976 aan het begin gedraaid. En op deze dag in 1971, nog langer geleden, een liedje van Perret, die bereikt de bovenste plaats in de top 40, 7 weken lang. En het liedje toen, dat klonk zo.

Elvis Presley, She's Not You. Het is vandaag vrijdag. Dat betekent natuurlijk altijd Elvisdag, hè? Ja, dan draaien we net even iets meer liedjes van Elvis Presley. Goed, voor de wekker wakker. We kijken even naar de situatie op de weg. Want het is wederom weer druk overal, als we kijken. Ja, vooral voor het weekend altijd, hè. De A1, de A27 is het aansluiten geblazen. Ook nog de A58, Breda, Bergen op Zoom. Daar wordt aan de weg gewerkt. En als we de N3 bekijken, Papendrecht richting het centrum van Dordrecht. Daar is de boel dicht in verband met wegwerkzaamheden. En ook nog een keer werkzaamheden bij het centrum van Dordrecht. Dus daar is het met de auto ook eventjes aanpappen en op een andere plek parkeren. Omme, Hogeveen, daar staat het ook druk, vooral bij Dedemswaard. En Hogeveen, Omme, daar is het ook druk. We kunnen ook even kijken naar de N50, Zwolle en Meloord. Daar is het aansluiten. Nieuwe Pekela tegen de weg richting Winschoten. Daar wordt bij Blijham aan de weg gewerkt. Vooral dit weekend wordt er veel aan de weg gewerkt, hè. Dus voordat je de weg op gaat, hou er rekening mee dat er overal wat vertragingen zijn. Ja, vandaag wordt het warm. De zon die schijnt weer volop. Een zwakke tot matige naar west draaiende wind. Temperaturen liggen in de middag tussen de 30 en de 37 graden. Lokaal kan het zelfs in het zuiden, ook in een groot gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen en Duitsland, 38 graden worden. Vanavond en vannacht dan ruimt de wind naar het noordwesten en koelt het vanaf zee geleidelijk af. Maar echt veel kouder wordt het niet. 17 tot 22 graden in de nacht. Vanuit het westen gaat er wel wat bewolking toenemen en dan kan er een onweersbui plaatsvinden. Als we dan kijken naar komend weekend, zaterdag, dan is er ook weer zon. Dan is er ook weer kans op wat regen en onweer. Maar ja, ik zeg erbij kans, want echt regenen doet het nog steeds niet. Het is nog steeds veel te droog. We hebben komend weekend ook te maken met een zwakke en matige noordenwind. Het wordt ongeveer 22 graden in het noorden. En iets koeler in het zuiden, dan wordt het 31 graden. Ja, het is nog warm zat, hè, zou je bijna willen zeggen.

0: Ja, er zijn er veel die waterpas liggen, hè, overdag, hè, als het zo warm is. Hè, ja. Ja, een hete dag. 36 graden vandaag, jongens. 37, 38 uitschieters richting het zuiden. Ja, gemiddeld zijn er in Nederland zo'n 6 tropische nachten per jaar. Maar de regionale verschillen zijn groot. Zo blijkt uit een analyse van de Klimaateffectenatlas, die ook nog bestaat. Ja, in Zuid-Limburg bijvoorbeeld zijn er plekken met 15 plaknachten gemiddeld. En ook de Randstad stelt er naar verhouding veel. Nou, als we dan bijvoorbeeld kijken naar Noord-Nederland, dan ligt veelal onder het gemiddelde. Ook is er verschil tussen stedelijke en plattelandsgebieden. Ja, binnensteden veranderen op warme dagen in hitte-eilanden. In de nacht is dit fenomeen nog groter dan overdag. Ja, woningen kunnen daardoor minder effectief gekoeld worden door ventilatie. Zo zegt onder andere een stedelijke microklimaatonderzoeker. Want ja, er zijn verschillende beroepjes natuurlijk die iedereen heeft. En die onderzoeken dat. Het hangt een beetje af van het verschil in luchttemperatuur. Ja, tussen binnenshuis en buitenshuis. Hoe groter dat verschil, hoe makkelijker het koelen gaat. Ja, door het stedelijke hitte-eilandeffect is dat temperatuurverschil kleiner. Ja. Ja, de regionale omroepen en de NRC, de krant, die hebben op basis van data een berekening gemaakt hoeveel nachten het in elke wijk in Nederland niet onder de 20 graden is geweest. Ja, het gaat om een aantal nachten van mei tot en met september in de jaren 2018 tot 2025. De nachttemperatuur is een gemiddelde van 11 uur 's avonds tot 7 uur 's ochtends. Ja, het onderzoek is terug te lezen natuurlijk via de krant, de NRC. Hè? Ja. Ja, de plaknachten, hè, jongens. Dus bijna geen oog dicht. Ja, ik moet zeggen, ik heb er niet zoveel last van. Het is natuurlijk wel warm, maar ik ga liggen. En ik lig echt letterlijk en figuurlijk net als Henk Dissel waterpas. Dus het is echt waar, ik doe mijn ogen weer open en we zijn 6-7 uur later. Hè? Ja, dus ik heb niet zoveel moeite met die warmte s'nachts. Maar goed, er zijn er natuurlijk genoeg, die kunnen daardoor niet slapen. Die gaan boeken lezen, die gaan beneden in de huiskamer zitten. Of die gaan misschien een wandelingetje maken of misschien er eventjes wat eten. Ja, dat kan ook natuurlijk. Dus nee, de plaknachten, we hebben het nog niet gehad. Nee, tot zeker zaterdag hebben we daar last van. En dan gaat de temperatuur weer lichtelijk iets omlaag.
1: I like to move it, move it. Ja. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it.
0: Ja, dit is een bekende, alleen dan weer in een andere versie. Like van Dope Boy en

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

deze behoort werkelijk tot een van mijn favoriete feel-good nummers. Love Unlimited. And I'm so glad that I'm a woman.

bonus. En een van zijn grote klassiekers, De Aarde. Ik neem je mee naar ook een van de klassiekers van Billy Ocean. Love really hurts without you.

0: Groot Houten. Van Mil Radio.
1: Hello everybody!
2: Dames en heren, als er iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen, als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
3: I love it because it feels so great.
4: Here's my name, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: helemaal de 90s met Culture Beat en Mr. Vain. En nu even een lekkere moment met Tom Jones.
1: Dit is een hitkampioen souvenir.

0: zit er weer op. Ik wens je nog een hele fijne verderzetting. En graag tot een volgende Hitkampioen natuurlijk.
1: Dit was de Hitkampioen. Productie en presentatie Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.

0: Wat waren deze gasten populair zo aan het begin van de jaren 90 voor heel vrienden. Per Gessler en Marie Frederiksen van het Zweedse Rockset.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Dag, lieve vrienden.

Zijn voornaam jatte hij van, zijn grote voorbeeld eigenlijk een beetje, Elvis. En zijn achternaam was van zijn moeder, Costello. Elvis Costello op de platen. Hallo, Zami. Zo, leuk dat je er weer bij bent. Uurtje lekker terug naar die voltooid verleden tijd.

van zijn aap Bubbles in de jaren 80. Nee. Ook nog van hele lieve kinderen. Maar als je alles moet geloven wat gedrukt staat, nou vergeet het maar. Hij was een topartiest. Michael Jackson uit de jaren 70 in dit geval met een kanje van een plaat. Don't stop till you get enough. Zometeen in aanbieding nog een fijne van achter de keuken gordijnen, zoals je erbij gewend bent. Maar ook nog veel anders hoor. Heel andere muziek uit de gouden jaren. Dit zijn de Four Seasons met Silver Star.

0: Lekker retro. Is niet lelijk. Nee. Helemaal hip. Welkom bij de... Ben er nog groot, joh. Welkom bij de Club van Velen. En fijn dat je ook vandaag weer hebben aangesloten. Zeer prettig gezelschap ook hier in de studio momenteel. Frans en Arnold en Brenda. Ze zijn er allemaal weer. Oh, Marcel. Tuurlijk. En Paulotta zit te verrijden. Heerlijk toch, jongens? Nou, leuk, joh.
1: Een fijne...
0: Ben ik in ieder geval niet alleen. Keuzes maken doe je in het leven natuurlijk ook al op de middelbare school. Tegenwoordig heet het wiskunde. Vroeger had je meetkunde en ook algebra.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

heb ik nu een al gebraden, nu voor de keuze staan. Ik was er zo goed in, hè. Ik kreeg een 3 voor het oppakken van de pen. Ik vond het zo knap. Nou ja, goed, ik heb de tijd voor algebra zelf niet meegemaakt. Later met de wiskunde inderdaad. Ja, moderne tijden, lieve mensen. En Lucky Doll, dankjewel. Als de verf achter de keuken gereden. New Diamonds, America. Tuurlijk, kun je dat er nog immigreren. Arnold, zo is het toch? Uit 1981. Lieve vrienden, dit is de Middle of the Road Show. Met nu Billy Ocean, Get Out of My Dreams.

voor, samen met Brenda. Goeiedag! De zomerrit van 1974, een dikke nummer 1 voor deze heren in Engeland. Roberts, wist je trouwens dat ze later country music gingen spelen? Toen is het ook helaas niks meer geworden met die mannen. Wat dacht ik om terug... leuk om terug te blikken op 1974, een bekende zomer. Hey.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: De beste man is wel eens opgepakt. Haha, niet één keer, niet twee keer. Ja, goed, was grote vrienden natuurlijk met de politie daar in Amerika. Hoorde thuis in het rijtje van Coolio, Toad Lock, Eminem en MC Hammer. Het was Vanilla Ice, het Ice Ice Baby. Hey, het is leuk. Hey, funky, funky music. Nou, we rijden snel de gedicht. Uit 1976 is

Ready for the 80s. Ik vond het al heel spannend. Toen we richting de zogenaamde Millennium Bucking. Was dit 20 jaar eerder of zo? Jongen, jongen, jongen, jongen. I'm ready for the 80s. Toen hadden we nog geen fatsoenlijke PC. Er waren nog geen mobieltjes. Nee, inderdaad. Nog geen CD's. Niks, helemaal niks. Ik zeg het wel vaker. Dat was wel een leuke tijd hoor. Ready for the 80s. Daar gaan de gladde jongens. Genaamd de Village People. Even de laatste in de show, vrienden.

Hungry Heart is een nummer van de Amerikaanse artiest Bruce Springsteen. Het nummer verscheen op zijn dubbelalbum The River uit 1980. Op 21 oktober van dat jaar werd het nummer uitgebracht als de eerste single van het album. Mooi meegegeven, graag gedaan. Vrienden, welkom. Vandaag vrijdag 14 augustus. De huishoudtip, hij ligt al klaar. We hebben het weerbericht, de artiest van de dag. En we hebben muziek, hè? Wat dacht je wel? Ik ga even kijken, papiertje bijnemen. Ik heb Bryan Adams, ik heb twee Belgen, ik heb Axel Red, ik heb The Rascals, ik heb Jimmy Nail, Talking Heads, Dave Calbo, dat is een Vlaams zanger, en vele anderen. Tweede plaat, een beetje disco-achtig. Dat vinden we leuk, dat vinden we fijn. Wat houd je tegen om een danspasje te wagen? Dit is Hazeldine, Searching.

Bryan Adams en Somebody. Precies 11 jaar geleden, het was 14 augustus 2015, worden de Olympische Zomerspelen geopend in Rio. Twee Belgen, Lena

0: Krijg je jouw sokken weer stralend wit? Wel, doe je sokken in de wasmachine. Voeg kristalsoda toe en een vaatwasblokje. En nu sla je meteen twee vliegen in één klap, want wist je dat dit ook de oplossing is tegen een stinkende wasmachine en vetluis?
1: Dit was de huishoudtip van de dag.

Uit Vlaanderen, meer bepaald uit Aalst, Nico Roemijs met Vanille. We gaan 3 jaar terug in de tijd, 14 augustus 2023. Wat gebeurt er dan? Wel, in het Duitse Europark raken 2 bezoekers en 5 acrobaten gewond doordat bij een duikshow, Retorno dos Piratas, het waterbassin scheurt en vervolgens het hele decor instort.

0: De artiest van de dag.
1: Onze artiest van de dag is Rita De Neve. Ze werd geboren in Liedekerke, 6 december 1944, en overleed in Mechelen, 31 januari 2018. Het was een Vlaamse zangeres. De Neve is vooral bekend van haar lied De Allereerste Keer uit 1971. Dat werd de nummer 1 hit in Vlaanderen. Met genoegen gaan we dat draaien en de tweede plaat is Dans de Hele Nacht.

ga ik kijken naar het weerbericht. Vandaag vrijdag 35 graden. Dat is echt warm, hè? Hele dag zon uiteraard. Morgen zaterdag zakken we even naar 29. Er is ook kans op wat regen morgen. En dan zondag 24. Kans op regen weer. En dan maandag 23. Volgende week dinsdag 22. Woensdag 22. En donderdag 23 graden. Vakantieoorde, Tenerife, ik zie ze er liggen in bikini en in short, ja, op het strand, 25 graden vandaag. In Las Palmas 25, in Malaga 30, in Antalya 37 en in Benidorm 9.

29 graden. Het was de laatste aflevering van Weer of Geen Weer voor deze week, vrienden. Ik wens je van harte een hele prettig weekend. Geniet ervan. Niet te veel in de zon komen voor de oudere mensen, de senioren. Ja, ja, blijf gerust binnen hoor. En veel water drinken, heel belangrijk. We gaan eruit met de Talking Heads. Tot maandag, dit is The Road to Nowhere.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur, muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Patrick heeft de zomerkriebels.
5: Zomerradio.
6: Dit is de leuk.

dan zorg eens een plaat om je vrijdagmiddag mee te starten. Hè? Inderdaad, wel een goed weekend. Wel, het weekend begint vandaag hier nu. In de lunchbreak natuurlijk. Hè. Het is iets over 12 uur geworden. Van harte welkom. En ja, we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk met de nodige muziekjes. Een hele grote hit voor de dame hier die aan de zingen is natuurlijk. Hadis, ze komt uit België. En ze zong Doom Tech Tech Tech, Doom Tech Tech. Ja, geen moeilijke titel als je mij vraagt. Maar hartelijk welkom in het weekend en in de lunchbreak. We zijn er tot 1 uur. Hier is Humpy en Alice. Who the fuck is Alice?

En had die man een wedstrijd waar ik namens moesten kiezen voor een groep, hè? Inderdaad niet. En toen zag er een van die mannen hun moeder de kast poetsen met wax. En toen dacht hij, godverdorie, ja, dit is het. Dit moet het worden. Wax dus. En dat allemaal met een ride between the eyes hier in de lunchbreak. Als je aan tafel zit, smakelijk eten.

Inderdaad, Mr. Van Halen hemzelf en dit allemaal met zijn penna. Maar ja. En hier is Queen, and I want to break free, baby.

Ja, inderdaad, het is eens iets anders natuurlijk, hè. Ja, ja, Want to Break Free, helemaal ja, de mannen die hun verkleden in vrouwenkledij natuurlijk, ja. Wie heeft dat nooit gedaan? Ja, er zijn er veel die gaan carnavallen dan in vrouwenkledij en zo natuurlijk, hè. Dan komt er waar aard boven schijnt. Queen and I Want to Break Free, hier in de lunchbreak deze vrijdagmiddag. Het is tijd voor Bruce Springsteen. Zo direct het heetste nieuws van toen en dat gaat over, eventjes kijken, oh... Het gaat over Taylor Swift en het dan wel met het nummer Shake It Off. Waarom ze dat heeft uitgebracht, wel, dat verneem je straks hier in het heetste nieuws van toen. Maar eerst nog eventjes de mannen van Bruce Springsteen samen.

0: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert. Lunchbreak. Breaking news toen.
1: Ja, inderdaad, met het weekend voor de deur. Een hele bijzondere goeie vrijdagmiddag. Roger Passaal stemt wel van harte welkom bij het lunchbreak. Breaking news van toen. We gaan terug naar december 2025 met Taylor Swift. Vandaag wordt Taylor Swift 37 jaar. Haar hit Shake It Off komt uit haar vijfde plaat. In 1989 betekent dat een belangrijk kantelpunt in het hele album is geïnspireerd door synthpop uit de jaren 80, wat tijdens het eerste officiële popplaat maakt en waarmee ze het imago van de country-zangeres van zich af wil schudden. Hier is het als het ware met het Shake It Off van het country. Hier is Taylor Swift en Shake It Off.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke song,
1: de LP of artiest
2: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Inderdaad, New Religion. Dat was heel de week onze hit voor deze week natuurlijk. En ja, ondertussen overal gedraaid en overal aan het optreden hebben we gezien. Babe Reunion en Faithless en dit allemaal met haar New Religion. Welkom in deel 2 van de lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur met de lekkerste muziek die jij best kan verteren. Hier is muziek van Tears for Fears en Shouts.

principe van de kerst, hè? Ja, inderdaad, het moet een beetje verschil zijn natuurlijk. Het moet voor iedereen wat, zeg ik altijd. Heel de week was hij onze artiest van de week natuurlijk, André Hazes. En dat was de zomer. Ja, het is nog niet voorbij, hè? Nee. Hoe gaan zint onze André Hazes dat? Maar nee, het is nog niet voorbij. En misschien in september krijgen we ook nog een Indian Summer. Je weet nooit. Hier is Bex.

Nou, generaal, lekker op naar het eerste van 1 uur natuurlijk hier deze vrijdagmiddag met muziek van Soul to Soul en Back to Life, Back to Reality. Ja, je moet met z'n beide binnen in de realiteit staan natuurlijk en niet blijven dromen. Hè. Hier is de police. En we zijn er heel tevreden mee natuurlijk. Hè. Ja, wat ze doet, doet ze goed natuurlijk. Every little thing she does is magic. Hier dus de police.

0: Inderdaad, zomer op je radio. Geniet ervan van je weekend, zou ik zeggen. En ja, we hebben nog één plaatje te goed. Natuurlijk de toetjesplaat hier voor vandaag. En bedankt om te luisteren heel de week. Zondag ben ik er terug. En dan zijn we er weer heel de week lang natuurlijk. Met de lekkerste muziek die jij maar kan wensen. Tussen 12 en 1, want dan eet iedereen.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Goed weekend. Stay tuned tot je favoriete radiostation. En hier is Journey. En don't stop believing. Zeker niet doen. Of zeker wel doen. Ik kies het zelf maar. Tot volgende week en bedankt om te luisteren. Bye bye.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Nederlandstalige tour bij jouw favoriete radio. Met Dirk van Moorhem.

0: het is voorbij, zong ze samen met de Rekels in der tijd. Hè?
1: Het is voorbij.
0: Corrie Konings is al bezig sinds 1969. Hè? Heel wat succes heeft ze gehad en heeft ze nog altijd in Nederlands, maar ook in Vlaanderen. Het is voorbij. Nee, we zijn pas begonnen met een uurtje op de Nederlandstalige Tour hier op jouw favoriete radiostation. De Lambeth Walk. Hier is Jackie Lafon. Zateria uit Familie.

Een nummer zit dat ze vindt op haar album Pierrot uit 1999. Maar het nummer is wel degelijk uit 1977. De Nederlandse Bonnie Sinclair als Mala. We gaan naar Las Vegas. Met Laura Lynn.

heel ver terug in de tijd. Naar 1957 gingen we met deze gezusjes. Samen vormen ze de Stijl Veras. Een Nederlandstalig slagduo uit Weert dat in de jaren 50 en 60 herhaaldelijk de hoogste regionen van de Nederlandse hitlijsten behaalde. En meer platen verkochten dan veel rock'n'roll artiesten.

je was nog mooier dan ik had gedacht. Nog zo broos en zo klein als een straaltje zonneschijn. En je huid was nog zacht.

De melodie kennen we natuurlijk nog van The Carpenters. En Top of the World was een hitje voor The Carpenters. Dus dat was een coverversie van Freddie Davis en Sanne met Denk aan die zonnige dagen. Ik ben Tamboer, Corrie van Horp. Dan gaan we een beetje carnavalachtig zeker, hè?

0: ze niet kan slapen. En Wiltura was dat met een nummertje uit zijn album 12 uit 1974. Ooit gecoverd door de Belgische band Bandit Sleepless Wonder. Wiltura dus hier op de radio. Als je niet kan slapen, luister je gewoon naar jouw favoriete radiostation. Terug naar Nederland met deze hit van Armand. Ben ik te min?
1: Wil je blijven? Oké. Het heeft toch geen enkele zin als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen

moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Hij zat in der tijd dagelijks een uitzending te doen op Radio Luxemburg, waar hij presentator bleef tot in 1959. Ray Frankie overleed in Vilvoorde op 7 juli 2002. Hij had het over Anna Maria. En de volgende plaat, die komt uit... 1980. Inderdaad, 1980. Foto van vroeger, Rob de Nijs. Uit zijn album Met je ogen dicht.

De ware man, Peggy. Geboren als Alice Willems, een voormalige Vlaamse zangeres in de periode 1968-1972, had ze een aantal hitjes in de Vlaamse top 10. Kenmerkend was haar rollende R. Anneke Grunloog en Ronnie Tober zijn dit. Speel nog een liedje, orgelman. We gaan het hem mooi vragen en dan zal hij het wel doen, hè?

Sabine Teels featuring Westerling, als jij het niet meer weet. Een nummertje uit 2020.

Van waar moeten we Gael herkennen? Wel, ze had een hele grote hit in 1972 met het nummertje Niemand heeft je ooit gezien. Tot 1971 was Helga achtergrondzangeres. En in 1978 bracht ze deze plaat uit. Bewaar je tranen maar voor later. Inderdaad, het afgelopen uur hebben we alweer heel wat leuke Nederlandstalig werk op u losgelaten hier op jouw favoriete radiostation. We zijn er bij Leven en Welzijn volgende week weer met meer Nederlandstalig werk. Hier is om af te ronden, alleen maar over jou. Hier is Urbanus. Nog een fijne dag.

Jawel, echte country bij Dekker Radio. Als eerste hoorde je Glen Campbell en de Rhinestone Cowboy. Een nummer uit 1975. Welkom bij dit uur Dekker Radio. Hey, nog een oudje van Cliff Richard.

0: afdeling Binnen Zonder Kloppen. Everjack en Mike Taylor. Summer Thing.
1: Music Radio.
2: Met de muziek van de jaren 80.
0: En een hele leuke van Herman Brood. Samen met Henny Vrienden. Als je wint.

0: Ashton, Gardner en Dyke. Mooi gezelschap uit Engeland. Can you get it? En het mooiste vind ik nog de blaffende hond in de studio. Heb je die opgemerkt?
1: Ja, mooi hè.
0: Blaffen maar, Bello.

Ja, dat is helemaal goed. Prachtig, hè? Een soort kermismuziek bij Dekker Radio. Ja, dat is mij wel toevertrouwd, hoor. Laat mij mijn gang, En ik ben armed and extremely dangerous vandaag. Ja. Met First Choice.

Dat lijkt me wel. Die moet je niet met een zijde handschoentje aanpakken, deze dames van First Choice. Ja, rustig maar. Kom er ook. Oh ja, ik moet even opschieten, want ik heb deze heren ook nog klaarstaan. Oh, that's right, that's right.

0: Knal, boom, uit. Leuk, hè? De Pipkins en Gimme That Ding. We gaan schakelen met Studio 2, want Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie

Hij kende hem nog uit de jaren 70, The Middle of the Road en The Talk of the USA. En Dekker Radio deel 2 is aangebroken. 3 achter elkaar. Ambrosia is nummertje 2 in het rijtje van 3. Met Biggest Part of Me gaan we naar 1990.

0: Brioche en Holly May Brood. Tijd genoeg. Een nummer van
1: lang?
0: 3 jaar geleden alweer.
2: Music Radio. Met de muziek van de jaren 70.
0: Dit is Oud van Carly

Samuel Welte en de bankzitters uit Slover. Nou ja, zelfkennis. Dat is lekker dan. Ja, zo heet deze groep dan, hè? Gevoel van onmacht.

Questo Amor. Weet je wat dat betekent? Maar wat is deze liefde mooi. Wauw. Eros Ramazzotti zingt erover. We gaan naar het jaar 1988.

Daar mag je niet doorheen praten, vind ik. Zeg me wie je ziet, uit 2018. Prachtig gezongen door Trentje Oosterhuis. Ik moet een beetje voortmaken, want het zit erop voor dit uur Dekker Radio. Zo. Ik zeg vast, bye bye, zwaai zwaai. Tot de volgende keer maar weer. En ik laat je achter bij Kim Osaba met Electric Indian.

geweest.

Cornels. En zo zie je nog maar even dat wij ook romantiek uitstralen in die vrijdagse aflevering van die Turbulentie Show. Dat was 74-75. Blijf gaan, zometeen een gouden duo uit de jaren 80 van Zucchero en Paul Young. Maar eerst Niels en Wils.

Het was ooit een grote hit voor Casey en de Sunshine Band, maar in 92 opnieuw op plaat gezet door W. Dat was Please Don't Go. Verlaat ons niet, want de hits die blijven komen met Jennifer Lopez.

Wij hebben er nog mogen van meeproeven om onze legerdienst te vervullen. Het was nog een verplichte. Het was Captain Jack en Soldier Childer in die turbulente show op vrijdag. En het is Bente met 3, 2...

0: jaren 80 was het absoluut nog taboe, maar anno 2026 hoef je daarvoor alvast niet te schamen. I Kissed a Girl, heb ik geen problemen mee. Dat was Katy Perry.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio. I see.

0: absolute zomerhit uit de zomer van 2014. Ondertussen toch ook al 12 jaar geleden. Dat was Milky Chance en The Stolen Dance.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De mooiste muziek.
3: Radio Grootouders.
4: Radio Grootouders. Familie.
5: Was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grootouders. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grootouders. Was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grootouders. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grootouders.

3 minuutjes over 5 uur. Hartelijk welkom in alweer een nieuwe uitzending van Hitwriters op vrijdag. De

eerste uitzending al bezig zijn. Als je eens goed gaat rekenen, hoeveel jaar is dat intussen, Jos? Ja, ik vermoed de vierde jaargang toch wel moet het zijn. Als je weet dat er 52 weken zijn in een

Ja, inderdaad. Ik heb even zo'n beetje zitten redeneren. Een beetje zitten opzoeken en zo. Een beetje uitgerekend uit mijn hoofd. 52 weken, zei ik zo, net in een jaartal. Dat klopt toch wel? 236e uitzending. Dus dat betekent dat we aan de vijfde jaargang bezig zijn in deze Hit Riders op vrijdag. En het is ook vandaag een hitterecord gesneuveld, als je het mij vraagt. Ja. Ik vermoed de warmste... Ja, ik zou goed kunnen, de warmste vrijdag van 2026. Oh ja, niet te vergeten eerst merci aan de voorgaande collega's te zeggen. Dankjewel, lieve mensen, daarvoor. Hier bij jouw Hit Radio. Sinds deze morgen 7 uur zijn die mensen al in de weer. Het goede gesproken programma, zeg maar. En wij doen er nog een schepje bovenop. We gaan door tot 7 uur vanavond in deze Hit Riders Show. En alweer een drukke show, als je het mij vraagt. Want er is ook een nieuwe tipper van de week. En er moet even iets rechtgezet worden wat betreft de keuzeplaat van de luisteraars. Want we hadden sinds dinsdag de keuzeplaat, de laureaten beter, online gezet. Voor het stemmen. En wat bleek, de datum klopte niet. We hadden 7 augustus geschreven. Dus wat deed Jos dan? Maar zetten we maar een nieuwe poll online. En die staat dan wel voor het programma van vandaag. 14 augustus. Maar nu zie ik dat er een heleboel mensen ook nog gestemd hebben in de poll van die voor 7 augustus. En een heleboel mensen in de poll voor 14 augustus. Dus daar gaan we straks een mouw moeten aanpassen, Jos.

0: The weekend is here, and it's great to have you off. This is Hit Riders on Friday.
1: Beeld u in, lange week geweest. Het is vrijdagavond. Weekend gaat beginnen en je denkt, ik ga vanavond niet koken. En dan begint de horror. Er ontbreekt iets. Ik durf dat hier eerlijk zeggen, ik heb daar al voor gehuild. Dat is echt iets, ja, ik weet het. Maar het overkomt mij ook wel heel vaak. Oh my.

Via DAB Plus zijn we te beluisteren via AM op 747 in Nederland. Noord-Nederland is het dan. Bij Radio Emmeloord. In Zuidoost-Vlaanderen kan je ons beluisteren via Radio Dendergold, Radio Grootgelder. En ook via het vertrouwde YouTube-kanaal van Hitriders. Maar het is pas vanaf 7 uur dat dat online komt voor de mensen die het programma mochten gemankeerd hebben, zeg maar.

0: Zo, met een geweldige grote portie soulmuziek. Of kunnen we ook misschien zeggen dat het dance classics waren? Dat kan ook natuurlijk. Johnny Guitar Watson, A Real Mother for You. En deze James Brown met Sex Machine. En ik had een vraagje aan onze luisteraars. De mensen die nog geen lid geworden zijn van onze gratis Facebookgroep Hit Riders. Ja, die kunnen dat dus nu doen, want we zijn in de buurt van 900 leden. En ik ga nu onmiddellijk ook meegeven, degene die 900ste lid wordt, die krijgt van ons een speciaal geschenk. Dus ja, ik zou zeggen, als je het nog niet gedaan hebt, doe het dan nu, meteen op deze eigenste moment. Hit Riders, de Facebookgroep, gewoon gratis lid worden. Ja. En zo ben je altijd op de hoogte van het reilen en zeilen hier op vrijdag. Get up. Als eerste nog wel, jawel. Get up. Get on up. Get up. Get on. In deze show ook terug een nieuwe tipper, zei ik zo net al. Er is ook een keuzeblad van de luisteraars. Jacqueline komt langs met de rubriek Wat eten we vandaag? En ook onze collega Bart van Leeuwen komt even langs met de plaat en zijn verhaal. Er is een jukebox-klassieker en er is een oude popcorn-klassieker. Wat moet je nog meer hebben, zou ik zo zeggen?
1: Dit is Hit Riders. Elke vrijdag van 5 tot 7. Alleen de oude hits horen hier. Hit music and more.

mooie hit ook wel uit die goede oude 80s. Four Non-Blondes. I say hey, hey, hey, Jos, what's going on? Niks, helemaal niks, jongen, er is niks aan de hand. Nee, we zijn gewoon programma aan het maken tot 7 uur vanavond gaan we door, ja.

Foundations, 1968. Back on my feet again. En alsof het nog niet genoeg is, gaan we nog een heel poosje dieper terug in de tijd. Naar 1961.

0: Ja, lieve mensen, ik moet iets bekennen. Toen deze plaat opgenomen werd, was ik nog niet geboren. Dus je kan je voorstellen. Dus 1961, een van die eerste grote hits voor Niels Sedaka. En die hoorde Little Devil.
1: Jos van den Bos, hit tip.

0: Rutger van Barneveld, onze tipper van de week deze week. Zomer, zon en strand. En weet je nog wel, vorige week hadden we in onze keuzeplaat van de luisteraars Dali dan met Gigi Lamoroso. Wel kijk, dit nummer van Rutger van Barneveld komt ook van een nummer dat origineel afstroomt van Dali da. Zo zie je maar. Alle nieuwtjes, alle weetjes kom je te weten hier in deze Hitrider Show, de 236e uitzending van...
1: Welcome to Hitriders with Josh van den Bos. He knows nothing about driving, but he knows everything about the best music of the past 60 years. Unleash the beast and enjoy your evening.

vrijdagavond 14 augustus 2026. En dag die nooit meer terugkomt als hij voorbij is. Neem dat van ons aan. Dus wat moet je dan doen? Genieten van het moment nu. Zit je in de wagen, ben je op de baan, wees voorzichtig. Hou je ogen goed op de rijweg. Maar intussen kan je wel luisteren via jouw mobieltje, via Bluetooth eventueel doorsturen. Ja, het kan allemaal, dag van vandaag. Als je 4G of 5G hebt, is dat eigenlijk toch geen probleem. En ik zei zo net van die plaat van Dali dan wel. Kijk, ik kon het me niet laten. Ik ga ze toch eens even aan jullie laten horen.

Dari dir Lavada, zo hoor je waar onze Nederlanders de mosterd schalen voor de nieuwe single. Maar hij mag er wel zijn en we kozen hem deze week als tipper van de week in deze Hit Rider Show, de 236e uitzending. En weet je nog wel, een paar weken terug draaiden we nog die geweldige speciale versie gemaakt van deze hit van Harold Melvin en de Blue Knots. Maar deze keer gaan we voor het origineel. Zet je schrap, want hier is Harold Melvin en de Blue Knots met Don't Leave Me This Way.

0: Heerlijk nummer, dat is wel gezellig, jongens, op deze vrijdagnamiddag, op deze 14 augustus 2026. Dat zijn zo van die platen die je toch wel iets doen, hoor. Harold Melvin en de Blue Knots en Don't Leave Me This Way.
1: Play only the best music in the world. This is your number one. The station with the
2: best music.
3: I love the music.
4: Best music.

0: van deze drie dames stond twee weken terug nog op de mainstage op de Lokerse feesten. Diana Ross, inderdaad, lieve mensen, de Gorda Supremes. En die geweldige long version van Stoned Love. Ja, en er is deze week ook iemand jarig geweest, Mark Knopfler. En vandaar deze platenvergal met dank aan Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: De televisie staat aan en ik zit te kijken naar een programma met schrijvers die over hun boeken praten. Een van hen is een vrouw die me doet denken aan jou. Ze heeft een boek geschreven over de heilige maagd Maria en daar vertelt ze over. Omdat ze zo op jou lijkt, blijf ik hangen bij het programma. De schrijfster vertelt op rustige toon waar haar boek over gaat en af en toe kijkt ze recht in de camera met haar mooie ogen. Het is precies diezelfde blik die ik zo vaak in jouw ogen mocht zien. Het verschil tussen haar en jou is dat jij nog nooit van je leven een boek hebt gelezen. Maar toch, de manier waarop haar haar langs haar gezicht valt en zoals ze af en toe met haar handen door die lange blonde lokken gaat, het is allemaal precies zoals jij dat ook altijd deed. Het waren mooie momenten die we samen beleefden. Alleen word ik ook weer meteen herinnerd aan de dag dat het allemaal ophield. Tja, toen brak er een heel andere tijd aan. Ik hoor de schrijfster over zichzelf vertellen, over haar rijke vader en dat ze zo op hem lijkt. En over haar moeder die jazzzangeres was. Dat je dat ooit nog eens op tv zou mogen vertellen, mompel ik in mezelf. Want jij kon vroeger niet eens je eigen naam schrijven en nu ben je dus toch aardig terechtgekomen. Sinds je bij me weg bent, heb je voor jezelf gekozen. Je hebt je leven met mij zelfs op papier gezet. En nu zie ik je jaren later weer terug op tv. Je bent het. Ik hoor hoe je over mij begint te vertellen. De vuile was, die hang je nu dus buiten. En ik zit te kijken naar een vrouw die ik uit een ver verleden ken. En jij straalt in het licht van de studiolampen. Jij, als beroemde schrijfster op tv.

0: de plaat en zijn verhaal. Waarvoor dank aan collega Bart van Leeuwen. Je hoorde de Dark Streets en Lady Rider met frontman en liedzanger Mark Knopfler, die deze week woensdag jongstleden 77 kaarsjes mocht uitblazen. Mark Knopfler is de stem in het gezicht van de Dark Streets. Dat zal u onderhand waarschijnlijk wel weten. Je hoorde hem ook met grote hits zoals Sultans of Swing en The Walk of Life, So Far Away en zo meer. Intussen is Jacqueline ook binnengewipt hier in de studio. Hallo Jacqueline, zeg eens wat.
1: Goedemiddag, Jos.
0: Goedemiddag, fijn jou te horen. Het is even voor 6:00. In het tweede deel kom je waarschijnlijk wel terug met de rubriek Wat eten we vandaag? Is het niet, Jacqueline?
1: Ja, maar het is hier wel een tropische warmte.
0: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Het is hier enorm warm. Gelukkig hebben we hier airco aanstaan, Jacqueline. Intussen hoorde je muziek op de achtergrond al van de Bee Gees. Misschien gaan we even die plaat opnieuw herstarten. Zou dat niet goed zijn? Ja, kijk eens aan. Zo, Jacqueline, straks kom je terug aan bod hier. En dat zal om en bij 6:15 zijn, veronderstel ik?
1: Ja, dat zal zoiets zijn.
0: Oké, tot straks dan, Jacqueline.
1: Tot straks.
0: Tot straks, hier zijn de Bee Gees en Jive Talking. En intussen maken wij graag van de gelegenheid gebruik om jullie uit te nodigen

0: Ja, dat zal uit die andere grote, geweldige, gete zomer komen die we meegemaakt hebben in 1976, denk ik. Het zal toch in die buurt geweest zijn. KC and the Sunshine Band. And that's the way. Aha. I like it.
1: Buenos noches y bienvenidos a Get Riders. Con Jos van den Bus.

0: En de plaat die niet weg te denken is in de gouden oude, zeg maar. Le Baroque. Such a Gets. 1966.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze klassieker.

0: 2 jaar oud was ik toen deze plaat een hit was. De Flying Piper.
1: Weer of geen weer, Jules van den Bos is er weer.
0: Ja, het is nog warm, vind je niet? Gelukkig hebben wij hier airco aanstaan in de studio, want anders zou het niet te doen zijn. Het is buiten geweldig heet nu. We keren terug naar 1975 met deze Elvin Bishop. Fool around and fall in love.

gek gedraaid werd destijds op de zeezendradio's. Waaronder ook bij Radio Mi Amigo, weet ik nog wel. Elvin Bishop uit 1975. Fool Around and Fall in Love. En ik kijk even op de klok, het is 6:13. Ik heb intussen terug een beetje drank gekregen van Jacqueline. Dus je kan er weer tegenaan tot 7 uur vanavond. Maar als je natuurlijk veel drinkt, dan moet je ook regelmatig naar het toilet. En dat is natuurlijk minder aangenaam.

0: plaat die ik destijds grijs gedraaid heb. Ja, nee, dat van ons samen hoor. Op verschillende trouwfeesten en zo meer. Ja. Ik was bijna elke week weg. Elke week trouwden er mensen. En dan vroegen ze deze plaat aan van After All met If You Need Me 1973.
1: De Jukebox Klassieker.

Q-Box klassieker deze week. George Baker Selection. En Morning Sky. En ik denk altijd zo op een dag als vandaag aan de mensen die nu van hun werk komen. Die moeten met de trein naar huis komen. Ja, wat doen die? Ja, die nemen dan de trein uiteraard. En die zetten waarschijnlijk ook wel een beetje oortjes op of zo. Wie weet, ja. De GSM in de hand. En misschien luisteren ze nu naar Hitfinders. Laat ons eens iets weten.

0: Ja, we draaien hem heel speciaal voor alle pendelaars die nu op de trein zitten en misschien aan het luisteren zijn via hun mobieltje. Het zou goed kunnen natuurlijk, laat het ons gerust weten in onze Hitriders Facebookpagina. Of via de Facebookpagina van Jos van den Bos kan het ook altijd. Van waar zijn jullie aan het luisteren? Dat zouden we toch wel eens graag willen weten. Je hoorde de Doobie Brothers en de Long Train Running. En we moeten eens meer Vlaamstalig draaien. Dat hoor ik al regelmatig. Dat gaan we nu goed maken.
1: Van in een tijd dat je een snotter wordt of een tweedejaarsstudent.

0: hand. Ik zing ze met mijn ogen op de doel.
1: Ja, maar dan moeten we natuurlijk wel opletten dat de plaat goed start natuurlijk. Want ja, we hebben dat nogal voor gehad door de warmte dat een bestandje ergens een beetje blijft haperen. Maar we gaan een tweede poging wagen.
0: Er zijn zo van die lekes die adeder je nog kent. Van in een tijd dat je een snotter wordt of een tweedejaars student.

0: Je hoorde de Antwerpse coverband Voortakt en een medley op een nummer van The Strangers. Ja, en ik zei het zo net in het programma al in het eerste deel dat we een probleempje hadden met het keuzeblad van de luisteraars wat betreft de datum die niet klopte eerst. Dus ja, er waren al een heleboel mensen aan het stemmen op de poll die eigenlijk de datum van 7 augustus kreeg. Maar ja, eigenlijk moest dat 14 augustus zijn. Maar ik heb goed nieuws, we gaan het oplossen. We kunnen het oplossen eigenlijk. Want ik zie in beide polls komt als hoogst genoteerde Genk Wijnhaard en de Human League naar boven. Dus dat wil zeggen dat we de kerk in het midden gaan houden. En we gaan uit beleefdheid, want Genk Wijnhaard is deze week opgenomen in het hospitaal, heb ik vernomen. Dus we gaan uit beleefdheid Genk Wijnhaard als eerste draaien, als jullie dat goed vinden. Maar intussen kan ik toch nog wel eens even goed meegeven wat de stand eigenlijk was in de poll. CCR Lodi uit 1969 kreeg 31% van de stemmen. Dan Genk Wijngaard. Nu kijk ik op het lijstje van 14 augustus weliswaar. Genk Wijngaard, 35% van de stemmen. En de Human League, 33% van de stemmen. Dus eigenlijk doe ik niks verkeerd als ik Genk Wijngaard als eerste draai. Maar ook wel een klein beetje uit eerbetoon voor de artiest uit Nederland, Genk Wijngaard. Gaat deze week lopen met de pluimen en is dus ook deze week.
1: Dit is deze week de keuzeplaat van de luisteraars.

nee, dat kan niet, Jos, wat we hier nu vertellen. Hè. Nee, je moet op de goede kijken, die van 14 augustus. Inderdaad, 35% van onze luisteraars stemden op deze Henk Wijnhart en met de vlam in de pijp. En hij is dus de winnaar deze week. Als tweede komt aan bod dit nummer van The Human League. En daar heb je terug die plaat die gaat overgaan, zeker? Het is niet waar, toch? Nee, kijk, hij doet het ook niet zoals het moet. Dus we gaan hem even herstarten, Jos. We gaan hem even herstarten, zo. Misschien lukt het nu wel. Ja, en kijk even in de poll. Human League dus komt als tweede aan beurt met Don't You Want Me. Nummer uit 1982. Hopelijk blijft de plaat het nu goed doen. En zijn die luisteraars ook tevreden?

Human Leakage 1982. Goed voor 33% van onze luisteraars hun stem. Als we dan voortgaan op de poll van 14 augustus weliswaar. Want in de poll van 7 augustus zou het iets anders uitgekomen zijn. Maar al bij al komen de twee platen toch wel aan bod die de meeste stemmen kregen. Genk Wijnhaard ging lopen met 35% van de stemmen. En de Human League ging lopen met 33% van de stemmen. En ik geef toch nog graag eens even mee wie die mensen eigenlijk allemaal waren die er gestemd hebben op de Human League. Dat was onder andere Rita Triest, Gans Beres. Ik noem er een paar op. Maggie Galle, ook Pieter Bellion, Tom Peters, Herman Sonk, Ben Doornbos, Gerda Beter Schoonjans, Alain Goubert, Petra van de Winkel, Marian van Bellen, Chris Meganken, noem maar op. Zoveel andere grote mensen die er allemaal stemden op onze keuzeplaat van de luisteraars. En wie er vorige week uitviel, weet je nog wel? Vorige week viel er ook een plaat uit, net als deze week. En dat was toen deze van Andy Williams. En we kregen zoveel berichtjes van mensen die vroegen: Jos, wil je die plaat alsjeblieft eens draaien?

De plaat die er vorige week uitviel, Andy Williams en Oh, Oh, What a Kiss. Het kwam uit 1966, maar kwam net ietsje te weinig stemmen. Ietsje te weinig stemmen tekort eigenlijk om gedraaid te worden in de eerste of de tweede rij. Vanaf nu gaan we altijd de plaat die er de vorige week uitviel draaien.

0: Ja, het is ook zo'n schone dag, nietwaar, Jos? Ja. A lovely day. Je hoort de muziek van Bill Withers. Een echte dance classic als het ware. En ik zei tussennet al, vanaf volgende week draaien we altijd de plaat die dus deze week niet aan bod kwam in de drie laureaten, de keuzeplaat van de luisteraars. Dus die plaat die niet gedraaid werd vandaag, die komt volgende week aan bod. Dus dat betekent dat we volgende week CCR Creedence Clearwater Revival draaien. En dat met het nummer Lodi uit 1969. Dat vandaag iets of wat te weinig stemmen kreeg in onze poll. Volgende week dinsdag staat er terug een nieuwe poll online. En hopelijk deze keer onmiddellijk met de juiste datum. Zodat we geen problemen meer krijgen met wie of wat komt nu aan bod om als eerste gedraaid te worden. Intussen is het 7:14. Het is tijd geworden voor dit.
1: Mogen wij even uw aandacht vragen voor Jacqueline Segers en haar rubriek Wat eten we vandaag?

0: Zo, hallo, goedemiddag Jacqueline. Hartelijk welkom in de 236e Hitriders op vrijdag. Was u ervan zich van bewust dat we al de 236e uitzending aan het draaien zijn vandaag?
1: Ja, zoals ik was er mij al van bewust.
0: Ja, jij wist dat. Jij houdt dat allemaal goed bij.
1: Ja, ik had al een keer gekeken.
0: Ah, je had het al gezien. Ja, natuurlijk, de mensen die het volgen op het YouTube-kanaal Hitriders, die zien natuurlijk dat we vorige week de 235ste uitzending gebracht hebben. En die komt dan ook straks na 7 uur hier online op ons YouTube-kanaal. Maar genoeg daarover gezegd. We zijn hier nu voor de rubriek Wat eten we vandaag? Jacqueline, vertel.
1: Ja, dus ik heb voor vanavond lekkere Oostense hamelkroketjes voorzien. Mm-hmm. Met stokbrood daarbij en een lekker fris slaatje daarbij. Oh. En als dessert een koep vers fruit heb ik ook voorzien, omdat het toch redelijk warm is. Dus mm-hmm. Het is tropisch warm en ook een beetje lichter eten voor ons maag.
0: Ja, inderdaad, het is tropisch warm. Als je moest weten hoeveel graden het nu nog buiten is, Jacqueline. Ik denk dat je hier achterover valt op je studiostoel. Ik denk dat we veruit tegen de 35, 37 graden gaan nu.
1: Ja, ik denk dat ook.
0: Ja, zeg Jacqueline, hoe is het intussen al bevallen met de jacuzzi?
1: Heel goed, ik heb er echt al van genoten.
0: Ja, ik heb het gehoord. En er zijn nog mensen die er al van genoten hebben, heb ik gehoord.
1: Ja, maar ik heb wel de jacuzzi een beetje, de temperatuurtjes een beetje minder gezet, want het is wel te warm anders.
0: Ja, want eigenlijk, ik heb er weinig of geen verstand van, maar hoeveel graden moet het water normaal zijn? Want ik had me laten wijsmaken om hem bij de 37 graden, maar klopt dat wel?
1: Ja, normaal moet het 37 graden zijn, maar nu heb ik het toch een paar graadjes verminderd.
0: Ja, en hoeveel graden staat hij nu, Jacqueline, weet je het?
1: Ja, een beetje zo.
0: Een beetje minder.
1: 35.
0: 35 graden, ja, dat is nog genoeg. Als je weet dat de lichaamstemperatuur 37 graden is. En als je er dan in gaat, wil je toch wel een klein beetje verkoeling. Zeg, Jacqueline, drink jij dan ook een glaasje terwijl je in de jacuzzi zit?
1: Ja, gisteren heb ik nog een glaasje champagne gedronken.
0: Oh, zeg Jacqueline, ik heb iets heel speciaals voor jou. Er staat een plaat klaar voor jou en ik hoop dat je hem gaat leuk vinden.
1: Ja, ik hoop het.
0: Ja, helemaal Hollands, zo noemen het duo zichzelf. En de plaat noemt Jij bent het helemaal. Dat is wat ik wou zeggen, Jacqueline. Jij bent het helemaal.
1: Dat is fijn om te horen.
2: Ik zag jou dag, zitten op het terras.
0: Dag Jacqueline. Dag Jacqueline. Dag. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

deze stond bij de 20 laureaten voor de zomerhit te winnen. En morgenavond gaan we het weten, want dan wordt het uitgezonden op de VRT. De Belgische televisie, zeg maar. Maxime en Babette en hoe dan ook. En dat is eigenlijk voor mij ook wel de grote winnaar.

Ja, als je dit hoort, dan weet je dat we toe zijn aan het afscheid voor vanavond. Wat betreft deze 236e Hit Riders op vrijdag. Ik bedank jullie voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Maak er nog een gezellige avond van. Een zwoele avond, zeg maar. Doe eens een lekker terrasje. Neem er de radio als het ware bij. En zo hoef je niks te missen van al die leuke muziek die er nog volgt na ons hier na 7 uur. Bij al onze collega's hier. Bedankt ook vanwege Jacqueline om te luisteren. Volgende week gaat zij er ook terug bij zijn, heeft zij mij beloofd. Dus ja, daar heb ik geen twijfel over. Wij gaan er zeker ook bij zijn. En deze week ook al trouwens vanaf dinsdag terug met een nieuwe keuzeplaat van de luisteraarslijst. Met 3 laureaten, 3 favorieten waarop jullie kunnen stemmen. Dat was het wat betreft deze 14 augustus 2026. Ik vermoed ook wel de warmste vrijdag-uitzending van 2026. Althans, wat betreft hier bij ons in de studio toch. Als je weet dat de platen hier al overspringen, dan zegt het toch wel genoeg. Wij gaan eruit met deze grote klassieker. De Animals mogen het hier afsluiten met hun hit uit 1964, The House of the Rising Sun. Tot volgende week vrijdag, dan zijn we er weer. Groetjes!

0: Allee, kom,
1: Schuil. Dat waren zo eens een keer de jongens vanuit Antwerpen. De Antwerpse Strangers, niet, maar wel de vernieuwde versie ervan. Laat ons het zo uitdrukken. Dus, en ze doen dat echt goed hoor. De jongens van Viertakt brachten de oudere hit van de Strangers met mijn blave geschelpte. Welkom vrienden, we zijn er wederom heel graag aan begonnen aan een nieuwe start van onze aflevering van deze muziekdoos. Wat hebben we meegebracht? Uiteraard wederom een mengeling van oud en nieuw. Zoals deze, dit is nieuw, Jane Dean, Jamie Dean en die kleine melodie.
2: Die kleine

Ze blijven het na al die jaren nog steeds doen, die pareltjes van toen. En gelukkig kunnen wij deze nog draaien. En dat doen we met ontzettend veel plezier in onze programma's op jouw radiostation. Wat denk je om nog eens wat nieuw werk te draaien? Nieuw, ja. Voor het eerst kwam het uit in 2013 als solosingle van Bobby Prins. Vandaag, 2026, is het een duo geworden. Bobby Prins en Antonio. Antonio, hou me vast.

Jerry B. En natuurlijk, nee, Johnny Hoes en de zangeres zonder naam. Met een leuke meezinger die we wel kennen vanuit vervlogen tijden. Daar bij die molen. En Bonnie Sinclair, dat is lang geleden, hè, zeg. We gaan nog eens wat draaien in onze muziekdoos vanuit haar repertoire. Toen ze nog in het Engels zong. Dat was vanuit de beginperiode. Clap your hands.

nam door de jaren heen heel wat leuke succesnummers op, maar ook zoals deze Clap Your Hands, deze mooie stem van Bonnie Sinclair. Begin van de maand, om precies te zijn, 2 augustus, werd onze grootmeester van het Vlaamse lied Vultura 86. We gaven hem nog eens een van zijn leuke hits draaien vanuit die gouden 70er jaren. Het verhaal over Damdidam.

van die mooie klassiekers van die gouden 70er jaren, vrienden. En die muziek die is toch onsterfelijk. Zoals deze Son of My Father. En je gaat ze nog geregeld horen voorbij komen in deze aflevering van Muziekdoos. Ook een jarige deze maand is natuurlijk Bart Kajel. Hij is 66 geworden en we draaien van hem nog eens graag zijn nieuwste zomersingle. Zot verliefd.

Onze Bart Kajelse, 66 geworden op 2 augustus. En we hebben nog jarigen in onze Vlaamse showwereld, hoor. Ik zal er jullie nog enkele draaien in deze aflevering van Deze Muziekdoos.

zot verliefd. Een leuke nieuwe single voor Bart Kajal. Een nummer waar je vrolijk van wordt. En dat doen we ook altijd, als we maar muziek hebben. En met een glimlach op de mond. Keep on smiling. Maak er een leuke dag van. Geniet van de muziek die wij draaien hier op jouw radiostation. In ons programma van Muziekdoos. James Lloyd.

Keep on Smiling met James Lloyd. En onze volgende artiest die duikt deze maand in de studio voor zijn nieuwe single in te blikken. En natuurlijk ook ons nieuw duet. Want ik heb het over Jeremy Cazalet. Jullie weten wel, samen hebben we ook een hitje opgenomen. Mag wel zeggen een hit, want het is meer dan 36.000 keer gestreamd. Dus onze Alexander versie. Maar hij heeft ook een eerste single opgenomen. En die heeft het ook ontzettend goed gedaan. We gaan er nog eens naar luisteren in afwachting van zijn nieuwe die er heel gauw aankomt. Hier is Jeremy Cazalet.

Jimmy Vray met zijn prachtsong Zo Jong. Je hoort het niet meer zo vaak voorbij komen op de radio. Daarom dat ik het voor jullie doos met veel plezier uit het grijzere gedeelte van de muziek heb gehaald. En dit dus vanuit die gouden 70er jaren. We hadden hem dus nooit graag onder het stof onderuit. Terug naar het recentere werk. Larissa. Als ik naast je sta.

heerlijke muziek om te draaien, deze van John Travolta en Olivia. En we hebben deze maand nog een jarige. Ja hoor, hij is geboren op 8 augustus 1948. Hij wordt 78. Salim Segers. We draaien van hem graag deze. Aan zee.

Doan met deze leuke zomerse single vind ik persoonlijk een leuke song om te draaien. Deze disco dus. En we kennen het uiteraard ook nog wel in een versie van Wiltura. Nou, we toch even de naam van Wiltura laten vallen. Gaan we terug naar 81 met deze grote hit. Hopeloos. Oh.

vliegt toch de tijd, hij wil. Kalenderjaar 1981. En mij hopeloos. We draaiden nog eens graag deze hit. Zowel bij ons in Vlaanderen als in Nederland was het een enorme grote hit. Beetje Duitsstalig werk. Dat kan natuurlijk ook allemaal, hè, in deze muziekdoos.

Je bent gewaarschuwd. Je kan alles van hem krijgen, maar van zijn pintje blijf je af. Dat was onze collega CDV, Christophe de Vocht.

0: gezelligheid voor jong en oud met Rudolf Stevens.
1: En wij gaan gewoon door in ons programma Muziekdoos met eentje van Sweet en de Papa Joe.

Onverslijdbaar zijn toch die mooie platen van toen, zeg, zoals deze Smokeheads in Your Eyes. En we blijven bij die klassiekers van toen. Met ook een jarige deze maand. 9 augustus is hij jarig dus. En we draaien een van zijn mooie klassiekers. Willy Sommers met

We draaiden nog eens graag op verzoek deze van Corrie en de Rekels met Jij kon niet wachten. En heb jij soms ook een bepaald liedje dat je nog eens graag wil horen? Wel, laat het gewoon weten. We draaien dit met ontzettend veel plezier in een van onze volgende afleveringen. Gewoon een mailtje, rudolfstevens@telenet.be.

0: lieve schat.
1: Hij bracht ooit eens een album uit met Eddie Wally naar Hawaii. En daarop vind je deze natuurlijk terug. Ik heb jou gekust in Honolulu. En deze jongens komen ook geregeld voorbij in onze programma's. Vooral ook in deze muziekdoos. Ze hebben een nieuwe, maar wel bekend. Een Presley cover, maar zeer goed gebracht door de Campbell Brothers.

altijd zeer goede muziek. Deze Campbell Brothers. Maar vrienden, ik heb nog een tweetal liedjes. Dus ik ga stilaan van jullie al afscheid nemen. Ik was er wederom heel graag bij met deze aflevering van de Muziekdoos. En hopelijk hebben jullie ervan genoten. Ik zeg heel graag tot een volgende keer. En een van de liedjes die ik nog ga draaien is deze. Het mooie stemgeluid van Mieke met Ik wil je wel graag geloven. Nog veel plezier met de collega's. En tot een volgende Muziekdoos.

het muziekabyrinth. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muzieklabyrinth.

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio, Groot Aaldert.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst.